Nirina, rai nirina, nai nai nirina, barte verine le gusha badin, kervane le kute keregin, sabi bevar putki keregin, vertini daru hordin, engan het zoru apin, nai nirina, nai nirina, nai nirina, nai nirina, jai nirina.